schade- of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama-stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer ontbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

schade- of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
4: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd. En Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS hebben nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak en onwaardig. Op een campagnebijeenkomst heeft president Trump ook uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport. Onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 aan doelpunt van Elena Dont. Doelvrouw Louise Seinave redde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat nu gedeeld zesde met 11 punten. Beveren staat tiende met 9 punten. Vandaag wisselen opklaringen en buien af bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar het blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. En dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor merk je een fout misschien niet op als je er te weinig over weet. Of loop je misschien geld mis. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Bever. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, het is toch altijd speciaal. Je hebt een dubbele tijdsmelding, maar je hebt ook een dubbele tijdsnotering. De tiende van de tiende. Ik ga het toch speciaal vinden. Welkom deze zaterdag, beste vrienden. Welkom in de ochtend hier bij Radio Demerstad. We begonnen met Orkestelmanoeuvres in het Dak en We Are So In Love.
1: Chris van Opstaan.
0: Dat zal allemaal wel, maar we gaan wel gewoon ieder zijn eigen gang. Kunnen we dat afspreken, Wim Leijs?
2: Ik draai

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
3: Wow.
2: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven €5.000.
8: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
9: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
10: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
11: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
12: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dat zal hij in de jaren 70 en begin jaren 80 wel tegen meer dan één vrouw hebben gezegd. Ja, ik weet niet hoeveel hij er precies op zijn konto heeft. Niet op zijn kont, hè, op zijn konto heeft, die Rod Stewart. Maar ja, het zal niet min zijn. Ondertussen ja, is de Rod een oude rot in het vak geworden. Do you think I'm sexy? Was een passende vraag in 1978. Radio Demers staat goedemorgen op deze zaterdagochtend met Leonard Cohen. De man die altijd zo ja, van die donkere platen maakte. Had ook een heel donkere stem en was ook met zijn gitzwarte haar een bijzondere verschijning. First We Take Manhattan.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Je kent het spreekwoord, berouw komt altijd na de zonde, spijt komt altijd te laat. Hè? Dat zal in 1964 niet anders geweest zijn voor de Fab Four. De Beatles, daar hadden we natuurlijk over een I should have known better. Janis Ian was er ook met Fly Too High, Run Too Fast, onder het motto het is nooit goed. Enfin, het is wel goed, zeker als ik u deze mooie slow kan aanbieden van Umberto Tozzi.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Queen of Pop, Madonna, was dat Open Your Heart in 1986, dikke hit. En 10cc met Good Morning Judge, die was er ook bij. Radio Demerstad, fijne ochtend. Wat zullen we doen dit weekend? Zijn de plannen al gemaakt? Ja, voor ons staat er het een en ander op het programma, want we moeten hier en daar weer wat technische faciliteiten gaan bijpassen. Dus dat wordt een beetje een druk weekend, maar onze technicus heeft verzekerd, maak je geen zorgen.

De Four Tops worden dat een standing in the shadows of love. Dan zien ze je niet staan natuurlijk, of toch bijna niet. We gaan instrumentaal naar 8 uur. Hier is James Last.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
3: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1 op 1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïens president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
6: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maximaal tot 18 graden.

0: Destijds zeiden ze van dit zou wel eens de concurrentie kunnen worden voor Madonna, maar ja, het is bij dit ene hitje gebleven, hè. EJ Daly, mooi meisje met mooie blonde haren. Nou ja, een eendagsvlieg. Say it was het. Hey, goedemorgen allemaal, welkom in deel 2 van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Hier zijn de Rolling Stones.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
6: Herfst. Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet

0: www.cet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
1: Stel het je in de ruit van de werkkamionet.

Tom Jones in 1971. Hij had goed gekeken en alles is goed... betast ga ik niet zeggen, hè, want dan is het weer grensoverschrijdend gedrag. Maar hij had goed gekeken. En hij wist dus welk vlees hij in de kuip had. Ja, she's a lady. Ja, tegenwoordig moet je daar al iets voorzichtig mee zijn. Voor hetzelfde geld. Hè? Ja, enfin, ik zeg niks. Hier zijn de Cats en Marianne.

Mental as anything, you get to live it up, beste vrienden. 1985 en daarvoor de Bobby Fuller for when I fought the law, but the law won. Meestal is dat zo, de wet wint altijd, hè. Ja, nee, je kan jezelf niet boven de wet zetten, dat gaat niet, hè. Tenzij je Guy Verhofstadt heet, die mag soms door het rode licht, naar het schijnt.

Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op Instagram.

Eternal and I Wanna Be The Only One. Ja, dat zeggen ze allemaal. Daarvoor heel mooi duetje van Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream. Dit is Demerstad met Hans de Boy. Ja, Hans de Boy, vooral bekend van Annabel. Maar hij had ook nog een hitje met deze. Ik hou van alle vrouwen.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert, in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

kijken, in 1978 was ik een jaar of 14. En ja, ik was toen al stiekem verliefd op Olivia Newton-John. Wat een mooie vrouw is dat, zeg. Ja, was dat, moet ik zeggen. A Little More Love, hier bij Radio Demerstad. Hey, we gaan naar het nieuws van 9 uur met Viola Wills en Gonna Get Along Without You Now.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
3: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
3: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

Nou, nu zou ik kunnen zeggen dat ik hier op mijn kouse voeten ben binnengekomen, maar dat klopt niet helemaal. Eerlijk gezegd, wel op de Tiger Feet. Dat was muziek van Mud. Een goedemorgen allemaal. Chris van Opstal. Deel 3 van de ochtend op deze zaterdag. Hier is The Who. Wie zegt...

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: jou.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in Diest.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service.

Ja, niet altijd, maar soms. Hè. Dan gebeurt het. Ja, dat is ook het meest spannend natuurlijk. Soms. Hè. Dat niet altijd, maar zo soms. Dat is spannend. Hè. Erasure was dat in 1986. Hey, mag ik u mee terugnemen naar een oude Vlaamse klassieker? Je hoort nog eens wat op de stad. Jimmy Frey uit 1970.

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

De Dexys Midnight Runners hier bij Radio Demerstraten. Come on, Eileen. Ja, als Eileen dus ook wil opstaan, dan kunnen we met z'n allen misschien toch nog iets van deze dag maken. Ja, het is niet de bedoeling dat...

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.

De man met de bruine stem, wat een mooi stemgeluid had hij. Ja, zat onder meer ook bij de Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto. Ja, weet je nog. Lou Rawls. En dit was het hele mooie Lady Love. Zo, we gaan naar 10 uur toe en naar een nieuwe aflevering van Graffiti. Zometeen na 10 uur. Ik heb hier nog Echo en de Bunnyman met Bring On the Dancing Horses. Breng ze maar binnen, jongens. Laat ze maar komen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
4: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
3: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioen gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

En zo trokken we naar Mexico op deze zaterdag voormiddag samen met dit internationale gezelschap. Want dat was het wel, hè? De Les Humphries Singers. En zo begonnen we op deze toch wel unieke zaterdag. Het is 10 oktober 2026, de tiende van de tiende. En in de stad Tienen, daar vieren ze dat. Want daar hebben ze namelijk hun historische Kwijkersdag, zoals die inderdaad wordt genoemd. De Kwijkersdag in Tienen, het zal daar wel op de koppen lopen zijn. Welkom in Graffiti hier bij Radio Demerstad. Dank je Chris voor de voorbije radiouren. En wij zetten wat activiteiten in Diest en omgeving op een rij in een redactie en samenstelling van Frits van Perk. Graffiti van

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel

0: zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: Het volgende feestseizoen komt er aangejodeld.
5: Dit
4: los! Het is weer tijd om de lederhozen en dildos van onder het stof te halen. Of je nu echt tot in muggen trekt of eerder op een lokaal feestje uit de bol gaat. Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Goedemiddag, welkom in de Angels Diamond Ranch. En die is gelegen op de Lobbese Molenweg in Scherpenheuvel. En daar kom je meer te weten over het leven op een ranch. De kinderen kunnen er een ritje maken op de pony en deelnemen aan spelletjes. Dat lijkt me wel leuk. En om 1:00 vanmiddag vertrekt aan het bezoekerscentrum het Webbekomsbroek in Diest een gegidste wandeling van 4 kilometer doorheen het overstromingsgebied. Deelname €6, koffie en taart inbegrepen. En nu naar een Nederlander die verschillende pseudoniemen heeft aangenomen. Hij heet eigenlijk Frans Biezen, maar we kennen hem onder andere als Frank Ashton en later als Frank Evans. Hij wordt vandaag 80 jaar en in de hoedanigheid van Frank Evans had hij een hitje met Forget Him.

De nummer 3 op het Songfestival van 1973 voor de UK, Cliff Richard en Power to All Our Friends. En voor de Songfestival-liefhebbers, ik heb er zo meteen nog eentje. Wat kan je nog meer beleven? Vanmiddag tussen 2 en 5 kan je in de Hemmekes in Zichem een mix beleven van cultuur en ontspanning voor het hele gezin. Iedereen is welkom, alle activiteiten zijn daar gratis. De kaartliefhebbers kunnen vanavond om 7 uur afzakken naar de Oude Jongensschool in Assend, want daar organiseert de KAWB het kaartspel Wiezen. Deelname is gratis. En om 7 uur vanavond vertrekt aan het voetbalterrein van FC Geetbets de Nacht van de Duisternis. Met een zaklamp verken je de wandelpaden voor een tocht tussen 4 en 8 kilometer. De Nacht van de Duisternis, en hierdoor gaat op verschillende plaatsen tussen 19 en 23 uur de straatverlichting ook uit. Dat gebeurt onder andere ook in Aarschot, in Bekkenvoort en ongetwijfeld nog in verschillende andere steden en gemeenten in Vlaanderen. De Nacht van de Duisternis. En ik had je nog een songfestivalnummer beloofd. De volgende Française wordt er 78 vandaag. En ze won het Songfestival in 1971 voor Monaco. Séverine met un bain, un arbre, une rue.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

Ben je daar vannacht met Clouseau en op 4, 6 en 7 augustus volgend jaar... dan spelen ze in het Koning Boudewijnstadion. Voor het derde concert zijn er nog tickets, als ik mij niet vergis. Wij zullen er in ieder geval op het tweede concert, de zesde, zeker bij zijn. Tenminste, bij leven en welzijn natuurlijk. Want je weet maar nooit. Om 8 uur vanavond concerteert Kaat van Stralen in de Klinker in Aarschot. Ze gaat van punk en psychedelica tot alternatief taalgebruik. De inkom bedraagt €16. Ja, en daar beleef je altijd wat waar Kaat van Stralen optreedt. Om 8 uur vanavond brengt de jeugd van het Aleidisch Theater in Aarschot Armandus de zoveelste. De koningin wordt niet meer wakker en om haar te redden trekken de koning en zijn gevolg naar het Zwarte Woud. Tickets kosten €12. En Bart Herman die heeft dan weer een nieuwe cd uit. Die heet Vintage en Old School. En hij presenteert die vanavond om 8:15 in de Markthalle in Herk de Stad. Helaas zijn er geen tickets meer. Het optreden in Herk is uitverkocht. En nu naar een madame die de dochter is van een Maltese vader die in Belgisch Congo heeft gewoond en een Spaanse moeder. En ze zingt dan ook wel in het Spaans. Want daar heeft ze ook gewoond. Jeannette wordt vandaag 75. En kent u haar nog? Natuurlijk wel. Hier is Porque Te Vas.

0: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbodsreizen.be. Herbodsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

En dat is voor de liefhebbers van de rockabilly, Brian Setzer en de Stray Cats en Rock This Town. Heel wat sportclubs organiseren eetfestijnen. Zo bijvoorbeeld organiseert volleybalclub Golazzo Averbode in het Laar in Okselaar vandaag een mosselfestijn met ook vol-au-vent stoofvlees, een veggieburger en curryworsten op de kaart. Vandaag kan je er terecht vanaf 12 uur, zo meteen, en morgen vanaf 14:30. Meer info op de Facebookpagina van volleybalclub Averbode. En nu gaan we richting het nieuws van 11. En dat doen we met de zanger van de groep Ultravox. Niet alleen zanger, ook gitarist en componist. Mitch Ure wordt 73. En hier is hij solo met If I Was.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn 21 mensen aangehouden na de rellen gisteren in Brussel. Het gaat om 17 minderjarigen en 4 meerderjarigen, dat meldt het parket. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Honderden gemaskerde mensen kaapten gisteren de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering, met veel schade tot gevolg. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De slaagkansen voor een rijexamen in Vlaanderen verschillen sterk per regio. In het makkelijkste examencentrum heb je tot de helft meer kans om te slagen dan in het moeilijkste. Dat blijkt uit cijfers die vooruit parlementslid Els Robijns heeft opgevraagd.
4: Er blijven natuurlijk mensen die situaties moeten beoordelen. De verkeersomgeving kan verschillen, de drukte kan verschillen. Dus er zijn wel aspecten die een verschil kunnen verklaren. Alleen als je vaststelt dat bijvoorbeeld een examencentrum van Assen jaar na jaar meer dan 50% slaagt en een andere maar 36%, dan is dat toch wel een opmerkelijk verschil.
3: In Oostende slaagde amper 1 op de 3 en ook in Antwerpen en Gent liggen de slaagkansen lager. En steeds meer Belgen bezitten 10 huizen of meer. Vorig jaar ging het om bijna 11.000 Belgen. En dat is een stijging van 30% op 4 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën in het Nieuwsblad. Opvallend, het aantal Belgen dat 1 huis bezit steeg maar met 3%. Er zijn opklaringen. Deze namiddag kans op buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.

0: talent van eigen bodem, Gunther Neefs, de zoon van Louis en ook zijn zoon Len, die is in zijn voetsporen getreden. Daarom zeg ik nee. En zo begonnen we aan deel 2 van Graffiti op deze zaterdag 10 oktober, de Kwijkersdag in Tienen. En de activiteiten zetten we op een rij dankzij de medewerking van Frits van Perk.
1: Graffiti. Van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En dit is een compositie van Albert Hammond voor Leo Sayer.

0: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
1: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 Indies.

Twee dan alleen moeten ze gedacht hebben. Together we are strong. Dat was Mireille Mathieu samen met Patrick Duffy. Vooral bekend als Bobby Ewing in Dallas. Ik had het al over de eetdag van volleybalclub Golazzo AV

Morgen ook nog tussen 11:30 en 14:30. Inschrijven kan via jtruijens@gmail.com. Ik zou zeggen, laat het jullie smaken. En nu naar Amerika. De band Mr. Big en frontman Eric Martin, die wordt vandaag 66. En dit was de nummer 1 in 1992.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

ook kennen in de soulversie van Ike en Tina Turner. Maar dit was de originele John Fogerty en de CCR met Proud Mary. Het sportoverzichtje voor vandaag. Voetbal om te beginnen om 19:30. Keiberg tegen Haasrode B. Linkhout speelt een derby tegen Lumme. En Ham United ontvangt Halen. En dat is ook een derby. Om 20:00 neemt Betekom het op tegen Achel. En de derby van de stad Aarschot is er ook. RWL Sport B tegen Aarschot B om 20:00 vanavond. 19:15 is dan het startuur voor Paal Ter Vand tegen Tessport B. En dan hebben we basketbal met de clubs uit de regio. Om 20:30 speelt Klem Scherpenheuvel tegen Vilvoorde. Ja, dat wordt een moeilijke, denk ik. Klem heeft dit seizoen nog niet kunnen winnen. We zijn benieuwd wat ze vanavond kunnen in de sporthal van Scherpenheuvel. En Toyota Wouters Diest neemt het dan weer op tegen Bertum, ook om 20:30 vanavond. En volleybal bij de vrouwen om 19:30 Golazzo Averbode B tegen Haag. C. Zo tussen het mosselfeest door wordt er ook nog gevolleybald in Averbode. En dan nu een klassieker van Dr. Hook en de Medicine Show. En we zijn benieuwd of de juffrouw in kwestie aan de telefoon wil komen.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar nee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
5: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
8: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
9: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
7: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
10: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
11: Heiligenborgstraat 30, Alken.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. silcoautoglas.be.

Ja, ze zorgden voor de nodige girl power eind jaren 90. De Spice Girls en stop, dat doen we nog niet. Nog een kwartiertje hebben we hier en dan is het pas aan Herman de Graaf voor de flashback top 30. Ik kijk al even naar activiteiten die morgen in alle vroegte beginnen. Tussen 7 en 3 kan je vanuit de school De Prins aan de Boudewijnvest in Diest aan de oranje wandeling beginnen doorheen de omringende natuur. Deelname €3. En morgen tussen 8 en 3 kan je aan de Beeldjesdreef in Westerlo vertrekken voor de Trail Walk over 7, 15 of 22 kilometer. De wandeling loopt over harde paden en kronkelende boswegen. En vanaf 9 uur kan je vanuit het Kolonel Dussaertplein ook deelnemen aan Dwars door Hasselt, een loopwedstrijd over 1 tot 21 kilometer. Meer info op de website dwarsdoorhasselt.be. En nu brengen we hulde aan een van de leden van de Ierse groep Boyzone. Want Stephen Gately die overleed al op 10 oktober 2009. Hij was er maar 33. En dit was de eerste hit van Boyzone. Cover van de Osmonds. Love Me For A Reason.

Heerlijk, hè? Zo'n jazzy getinte nummer van Buckshot LeFunk. Ja, dat was de naam van de artiest met Another Day uit 1997. En dan wil ik het hebben over de Franse synthesizer-specialist Jean-Michel Jarre. Hij viert het 50-jarig bestaan van zijn album Oxygène. Dat werd in 1976 uitgebracht in Frankrijk en een jaar later ook bij ons. Er komt een jubileumuitgave op 27 november en dat komt uit in meerdere fysieke en digitale versies. CD, vinyl en natuurlijk digitaal op de diverse platformen. Oxygène, dat bereikte wereldwijd een verkoopcijfer van 18 miljoen exemplaren. En hij nam de plaat destijds op in de voormalige keuken van zijn appartement in Parijs. Met een 8-sporen tapemachine, een zelfgebouwde mengtafel en een bescheiden verzameling synthesizers. En het resultaat? Ja, dat mocht er zijn, hè? Jean-Michel Jarre, hier is hij met Oxygène 4.

Ja, dat klonk echt goed, hè, voor het feit dat hij dat opnam op zijn keukentafel in zijn appartement, Jean-Michel Jarre. We kijken uit naar de verjaardagseditie van het album Oxygène, dat dus eind volgende maand wordt uitgebracht. Dit was Graffiti voor de zaterdageditie. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie. Zometeen Herman de Graaf, en die neemt je mee terug naar 1986 voor de hits en de feiten van toen. Ik wens jullie smakelijk eten en morgen zijn we met de zondageditie van dit programma. Graag tot dan!

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Hussein van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn 8 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen. Nog eens 16 anderen raakten gewond en 12 mensen zijn vermist, dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
5: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoofd- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En sport. In Italië is zo'n uurtje geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die maar wat graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn voornaamste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. De aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Flashback Top 30, waarin we ook deze week weer een frisse duik nemen in ons collectieve hitverleden. En deze week betekent dat bijna dag op dag 40 jaar terug in de tijd naar 11 oktober 1986. En dat was een periode dat de regering Martens VI zwaar onder druk kwam te staan door onder meer de kwestie voeren. Desmond Tutu, de eerste zwarte aartsbisschop van Zuid-Afrika, wordt en de 20-jarige Mike Tyson zich de jongste wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten mag noemen. Op muzikaal vlak maken we dan weer kennis met scratchende en rappende DJ's en nieuwe fenomenen als house, hip-hop en wereldmuziek. Maar daar is in deze lijst nog niet zo heel veel van te merken, want die zal eerder een feest der herkenning zijn door de vele nummer 1 hits die erin staan. Zo'n 6 stuks om precies te zijn. Maar niet op 30, want daar vinden we Huey Lewis en de News met Stuck With

Dat was de tweede Amerikaanse nummer 1 hit voor Huey Lewis en the News na The Power of Love. Bij ons ging het er eerder bescheiden aan toe, want in zijn tweede week top 30 zakte hij alweer van 22 naar 30 met Stuck With You. Dan was de man die één plaats hoger staat toch net iets succesvoller. En dat is nog een understatement, want Lionel Richie is toch wel een van de iconen van de jaren 80. Hier zakt hij van 15 naar 29.

0: Momenteel is Lionel Richie nog steeds op tournee met zijn sing-a-song All Night Long Tour. Al verloopt die niet helemaal vlekkeloos, want onlangs moest hij in Missouri zijn nummer All Night Long afbreken, omdat hij onwel geworden was en naar het ziekenhuis moest, waar uitdroging vastgesteld werd. Maar inmiddels zou hij wel weer aan de beterhand zijn. Wij hoorden hem met Dancing on the Ceiling, een van zijn grotere hits in het tweede deel van de jaren 80, waarmee Lionel Richie in zijn 12e week zakte van 15 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 oktober stemt de Amerikaanse Senaat een veto van president Reagan weg. Gevolg is dat een reeks sancties tegen Zuid-Afrika van kracht wordt. Grondstoffen als uranium en staal mogen niet meer geïmporteerd worden en omgekeerd mogen goederen ook niet meer geëxporteerd worden naar Zuid-Afrika, zolang de apartheid er niet is afgeschaft. En op 3 oktober dreigt onze minister van Binnenlandse Zaken Nothomb met ontslag. En als dat gebeurt, zou de regering Martens 6 wel eens kunnen vallen. Een en ander had te maken met de afzetting van José Happar als burgemeester van Voeren, waartegen Nothomb in beroep gegaan was. Het zorgt voor woelig politiek vaarwater waar we straks nog zullen op terugkomen. Een van de populaire films die rond deze tijd in 86 in de bioscoop liep was The Karate Kid 2, met een soundtrack waaraan heel wat bekende artiesten meewerkten, zoals The Moody Blues, Carly Simon en Paul Rogers van The Free. Maar de grootste hit daaruit kwam toch van Peter Cetera, de voormalige zanger van Chicago, met het nummer dat deze week zakt van 19 naar 28. Dit is The Glory of Love. Tonight.

Deze zangeres heet voluit Caroline Müller en is een volbloed Nederlandse die haar jeugd doorbracht in het Noord-Brabantse Os, tot ze in 1979 naar Duitsland verkaste, waar ze meedeed aan een talentenjacht en zo onder de aandacht kwam van Dieter Bohlen van Modern Talking. En vanaf dan mag ze zowat alle nummers opnemen die net niet de platen van Modern Talking haalden. Zoals Heartbreak Hotel, waarmee Sissy Catch zakte van 20 naar 27. En dan tijd voor de eerste van 6 nieuwkomers deze week. En daarvan liggen de wortels ook in Nederland. Al waren de 5 meisjes vooral van Surinaamse en Antilliaanse afkomst, die zich voor het eerst hadden laten opmerken als achtergrondzangeressen op Kronenburgpark van Frank Boeien. Dat Mai Tai trouwens zelf ook nog zou uitbrengen in 2006. Maar het is in 86 dat ze voor het eerst ook zelf hit scoren met Female Intuition en Turn Your Love Around. En daarna met deze, die deze week nieuw binnenkomt op 26. Dit is One Touch Too Much.

0: ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
5: De Flashback Top 30 met Herman de Graaf.

Nadat de carrière van Albert West in de jaren 80 in een sukkelstraatje geraakt was, gooit hij het 40 jaar geleden over een hele andere boeg door een aantal duetten op te nemen met Albert Hammond, waarvoor ze uiteraard konden putten uit diens uitgebreide repertoire. Zo deden ze samen I Don't Wanna Die in an Air Disaster en The Air That I Breathe. Maar de succesvolste van allemaal was toch Give a Little Love, waarvoor ze zelfs een heus kinderkoor ingeschakeld hadden en waarmee Albert Hammond en Albert West hier nieuw binnenkwamen op 25. In dit boeketje van 5 platen tot aan het volgende reclameblok zullen we 2 keer Rod Stewart horen. Want hij was 40 jaar geleden weer in goede doen dankzij zijn jongste album Every Beat of My Heart, dat zometeen ook nog voorbij zal komen. Maar dit is nieuw op 24, Another Heartache van Rod Stewart. I told you.

0: Dat was Rod Stewart, helemaal nieuw op 24 met Another Heartache.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 3 oktober wordt er een aanslag gepleegd op de Indiase premier Rajiv Gandhi. Die vond plaats tijdens een herdenking ter ere van de iconische leider Mahatma Gandhi, die die dag 117 zou zijn geworden en in 1948 al vermoord werd. Maar voor Rajiv Gandhi, geen familie trouwens, liep het beter af, want hij overleefde de aanslag. De dader was een 26-jarige Sikh, afkomstig uit de opstandige Indiase deelstaat Punjab, waar ze streven naar onafhankelijkheid. En op 4 oktober wordt in Nederland, in aanwezigheid van koningin Beatrix en verschillende buitenlandse staatshoofden, de Oosterscheldekering in gebruik genomen. Dit betekent meteen ook het einde van de grote deltawerken die begonnen waren na de rampzalige overstromingen van 1953. Een dijk van een dam moet er nu voor zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Terug naar de lijst nu met een van de telgen van de populaire muzikale familie DeBarge, die 1 jaar eerder een grote hit hadden met The Rhythm of the Night. Maar al snel bleek dat Eldra Patrick DeBarge, kortweg El DeBarge, de meest getalenteerde van het gezelschap was. Op zijn debuutplaat staan dan ook songs van gerenommeerde tekstschrijvers als, daar is hij weer, Albert Hammond en Diane Warren. Maar dit komt uit de pen van Burt Bacharach, ook al iemand die al lang zijn sporen verdiend had in de muziekwereld. Dit is nieuw op 23, El DeBarge en Love Always.

Dat was de eerste van 6 voormalige nummer 1 hits die we in deze top 30 gaan treffen. Van het uit het Italiaanse Genua afkomstige Mattia Bazar, dat al in 1975 werd opgericht, 3 jaar later het San Remo Festival won en in 1979 voor Italië meedeed aan het Eurovisie Songfestival, waar ze slechts 15e werden. Maar bekend worden ze bij ons pas echt in 86 dankzij de zomerhit Ticento, die eerder 2 weken op 1 stond, maar nu op weg is richting uitgang, want Mattia Bazar zakte ermee van 5 naar 22. En op 21, zoals eerder al aangekondigd, de tweede doortocht van Rod Stewart, met dit keer de titelsong van zijn jongste plaat, Every Beat of My Heart. To these

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
8: Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Engelbert Humperdinck, die vaak in één adem met Tom Jones genoemd wordt, kennen we vooral van tranentrekkers als Please Release Me, The Last Waltz of A Man Without Love. Die kwamen bijna allemaal uit de 60s. Maar ook in de jaren 80 belandde hij af en toe nog wel eens in onze top 30. Zoals in die van vandaag, waar hij met The Spanish Night Is Over 4 plaatsen steeg van 24 naar 20. En dit is de vroegere zanger van LTD, die in 81 nog een redelijke hit hadden bij ons met het nummer Shine On. Maar na het opdoeken van die groep probeert Jeffrey Osborne het solo met onder meer On the Wings of Love als veelgedraaide radiohit. Maar het meeste geld heeft hij waarschijnlijk verdiend met All at Once, de debuuthit van Whitney Houston die ook uit zijn pen kwam. Maar hier is hij zelf op 19 met Soweto.

0: Zoals dat in die tijd wel vaker ging, was ook dit weer een aanklacht tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Dit keer van Jeffrey Osborne en hij kwam er nieuw mee binnen op 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 6 oktober escaleert in Denemarken de oorlog tussen verschillende motorbendes. Leden van de Bandidos treffen het Deense hoofdkwartier van de Hells Angels met een anti-tankgranaat. Een toevallige voorbijganger komt daarbij om het leven. Op 8 oktober eindigt het wereldkampioenschap schaken met winst voor de regerende wereldkampioen Garry Kasparov. Hij kon zijn wereldtitel verlengen nadat hij zijn eeuwige rivaal Anthony Karpov naar huis speelde. En op 9 oktober gaat de horror- en science-fiction-film Aliens van regisseur James Cameron in ons land in première. De hoofdrol in deze succesvolle film wordt vertolkt door actrice Sigourney Weaver.
2: Radio Dimmerstad. Nieuw.

0: In de maand oktober van 1986 komt de Amerikaanse top 100 met een primeur. Want voor de eerste keer in de geschiedenis staan er drie zangeressen helemaal bovenaan in die hitlijst. Met op 3 True Colors van Cyndi Lauper. Op 2 het zo net gehoorde Typical Male van Tina Turner. En helemaal bovenaan staat een plaat van een zangeres die we straks bij ons nog zullen horen op nummer 7. En als je wil weten wie dat is, moet je gewoon lekker blijven luisteren. Of misschien een blik werpen op onze website of Facebookpagina, waar deze lijst weer netjes neergezet is door Willem de Groot. En dan zou je daar ook kunnen zien dat Tina Turner deze week met Typical Male de hoogste nieuwe was op 18. En dit is 17 van Frankie Goes to Hollywood.
1: La

Als we latere remixen even niet meetellen, is 1986 het laatste jaar waarin Frankie Goes to Hollywood succesvol was. Want één jaar later zal zanger Holly Johnson de band opdoeken om een solo-carrière te starten. Met Rage Hard, de eerste en enige hit van hun tweede plaat Liverpool, zakte Frankie Goes to Hollywood van 12 naar 17. En om het eerste uur Flashback Top 30 af te ronden, hebben we nog Talking Heads. De band van de eigenzinnige David Byrne, die in 86 weer eens een hit scoren met het redelijk meezingbare Wild Wild Life. En ze stijgen er in hun tweede week maar liefst 11 plaatsen mee van 27 naar 16. Tot zo voor nog meer muziek uit 1986.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnel recht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
5: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven- en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen. Maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen. Maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seixas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.

Je moest in het Engeland van eind jaren 70 over redelijk wat lef beschikken om in het tijdperk van de Sex Pistols en andere punkgroepen het podium op te kruipen met meer synthesizers dan gitaren. Maar The Human League deed het en scoorde met Being Boiled zelfs een culthit. Al kwam de grote doorbraak er pas in 82 met Don't You Want Me. En ook in de daaropvolgende jaren zal deze synthpopband nog regelmatig opduiken in onze top 30. Zoals in deze lijst waar ze 6 plaatsen zakte van 9 naar 15. En zo zijn we opnieuw vertrokken met in de pijplijn nog de 14 grootste hits van 11 oktober 1986. Goedemiddag en welkom terug met nu een paar vreemde eenden in de bijt. Dit is Art of Noise en Paranoimia.

0: Vreemde titel van dit nummer bestaat niet als woord aan zich, maar is een samentrekking van paranoia, achtervolgingswaanzin en insomnia, slapeloosheid. Samen dus paranoia, onze eerste kennismaking met de Britse avant-garde groep Art of Noise, die later ook nog in deze top 30 zullen staan met Moments in Love en Kiss, de Prince cover die ze samen maakten met Tom Jones. In deze lijst stegen ze van 21 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 11 en 12 oktober vindt in IJsland een belangrijke topontmoeting plaats tussen de Amerikaanse president Reagan en de Russische partijleider Mikhail Gorbachev. De gesprekken leiden jammer genoeg niet tot resultaten, omdat er te veel onoverbrugbare meningsverschillen zijn ten aanzien van ruimtewapens. In ons land komt er begin oktober een doorbraak in het onderzoek naar de misdaden van de bende van Patrick Hamers. Na intensief onderzoek hebben de speurders genoeg elementen om aan te nemen dat Hamers het brein was achter een reeks gewelddadige overvallen op geldtransporten. Op 13 oktober wordt hij dan samen met Philippe Lacroix en een aantal andere mededaders opgepakt en gearresteerd. En op 14 oktober wordt de officiële laatste koers van het seizoen, die dan ook de sluitingsprijs heet, in Puttekapelle in de provincie Antwerpen, gewonnen door de Nederlander Adrie van der Poel. Onze landgenoot René Martens wordt er tweede. Nummer 13 komt origineel uit 1982 en is van de Amerikaanse singer-songwriter Wendy Waldman, die ook heel wat nummers schreef voor onder meer Bette Midler en Dionne Warwick. Maar haar eigen originele opname van Heartbeat raakte nooit verder dan de Amerikaanse tipparade, waardoor het wachten was op Don Johnson, die er wel een wereldwijde hit mee wist te scoren. En die stijgt deze week fors van 26 naar 13. Dit is zijn versie van Heartbeat. Hallo.

was gone. Camoufleren is een woord dat ondertussen ook wel bekend zal zijn bij de jongeren die zo'n anderhalve maand geleden als vrijwilliger begonnen aan hun opleiding van hun zelfgekozen militair dienstjaar. En als dat camoufleren nog steeds gaat zoals in mijn tijd, dan is het in brandsteken van een kurk, van een wijnfles, een ideaal middel om je gezicht zwart te maken. En ook ten tijde van de Vietnamoorlog was dat erg handig als je, zoals in het nummer van Stan Ridgway, in je eentje moest zien te overleven in de jungle. Met camouflage zakte hij deze week van 8 naar 12. En zo komen we bij de op 1 na grootste hit van 1986... die met 6 weken nummer 1 enkel J'aime la vie van Sandra Kim moest laten voorgaan... die met 8 weken 1 het nog net even iets beter deed. Dit zijn de Communards.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met

0: Lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84. Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Flashback top 30.

Dit was in 1977 al een grote hit voor Aerosmith in Amerika. Maar de rest van de wereld leert het pas kennen in 1986... als de hiphoppers van Run-DMC er een nieuwe versie van opnemen. Overigens met medewerking van Steven Tyler en Joe Perry van Aerosmith. Zij zakten met Walk This Way van 6 naar 10.

0: Ook in 2026 is Orchestral Manoeuvres in the Dark nog steeds erg actief en trad de voorbije zomer een record aantal keer op met hun Summer of Hits Tour, die hen een maand geleden ook naar ons land bracht voor een concert in Namen. En hits, ja, die hebben ze genoeg natuurlijk. En een van de succesvolste destijds was Forever Live and Die, dat deze week van 86 de snelste stijger was. Want OMD ging er in één ruk 20 plaatsen mee vooruit, van 29 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 14 oktober biedt premier Martens bij koning Boudewijn het ontslag aan van zijn regering Martens 6. Directe aanleiding is de weigering van José Hapard, de Franstalige burgemeester van het Limburgse Voeren, om de verplichte taaltest Nederlands af te leggen. Het ontslag wordt door de koning geweigerd, maar om de regering te redden en de crisis tijdelijk te bezweren, neemt minister van Binnenlandse Zaken Nothomb op 18 oktober ontslag en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Joseph Michel van de Franstalige Christen-Democraten. En van 24 tot 26 oktober vindt in Maastricht het wereldkampioenschap vrouwenjudo plaats. Onze judoka Ingrid Bergmans uit Leopoldsburg behaalt er zilver in de min 72-klasse en goud in de open klasse. En laten we het nu dan maar eens hebben over het slijk der aarde. Want op dit ogenblik wordt er hard gewerkt aan de ontwerpen voor de nieuwe eurobiljetten die vanaf eind 2026 gedrukt gaan worden. En dan zijn ook wij nieuwsgierig om te zien hoe die er zullen uitzien. Net als Hollywood Beyond in 86 met What's the Color?

in de Amerikaanse top 100. En zo samen met haar vrouwelijke collega's Tina Turner en Cyndi Lauper voor een primeur zorgde door er een volledig vrouwelijke top 3 van te maken. En dat is natuurlijk Janet Jackson, die in 2017 nog even in het nieuws kwam omdat ze toch al 50 jaar was toen ze moest bevallen van haar eerste kind. Met When I Think of You bleef ze deze week zitten op 7. En op 6, een nummer dat in 1980 door countryzanger Mac Davis, die jaren eerder in de ghetto voor Elvis geschreven had, op single werd uitgebracht. Maar de man die er een wereldwijde hit mee scoorde is de Jamaicaan Boris Gardiner, die ooit nog in de Dragonairs van Byron Lee zat. Only a Fool, weet u wel. Maar hier zakt hij van 4 naar 6 met

0: van Lossel in dienst? Kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Lossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
7: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dat was zanger en pianist Bruce Hornsby met The Way It Is. Dat later nog regelmatig zou opduiken in samples. Zoals in Changes van rapper Tupac Shakur, die in 96 vermoord werd en waarvan de opdrachtgever onlangs schuldig bevonden werd. Die zal trouwens dinsdag aanstaande zijn straf kennen. Maar dit was uiteraard de originele versie van The Way It Is, waarmee Bruce Hornsby en The Range

0: Album van Madonna, die inmiddels al iets meer dan een jaar getrouwd was met acteur Sean Penn. En True Blue was zijn favoriete uitspraak om zijn liefde voor de Queen of Pop te verklaren. En zij vond het alweer een goed idee om dat op muziek te zetten die een beetje Motown-achtig moest klinken. En haar weer een nieuwe hit opleverde die in deze lijst zomaar van 16 de top 10 binnendonderde op 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 27 oktober vindt in het Italiaanse Assisi, de stad van de vrede, een historische bijeenkomst plaats, georganiseerd door paus Johannes Paulus II. Bedoeling van deze gebedsdag was om samen te bidden voor meer wereldvrede. Er waren vertegenwoordigers van 13 verschillende godsdiensten aanwezig. Op 30 oktober wordt de krant De Morgen failliet verklaard als gevolg van slechte financiële resultaten. Maar de grootscheepse benefietactie 1000x100.000 levert voldoende middelen op om het voortbestaan van de krant te verzekeren. En op 31 oktober tenslotte worden de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken, waaronder de bekende Nederlandse crimineel Willem Holleder, door Frankrijk aan Nederland uitgeleverd.

nummer 1 hit. En dit was de eerste van Berlin, die in de maand november 2 weken op nummer 1 zullen staan met Take My Breath Away. Met dank aan Tom Cruise, die als Lieutenant Maverick te zien was in de film Top Gun, waarin het nummer een prominente rol speelde en daarvoor later zelfs bekroond werd met een Oscar. In deze lijst ging Berlin er 8 plaatsen op vooruit en steeg van 11 naar 3. En op 2, de nummer 1 van vorige week. En die is van een man die jarenlang succesvol was in de hele wereld, behalve in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Maar daar komt in 86 verandering in, dankzij de Lady in Red. Never

0: als je een grote hit hebt, dan heb je natuurlijk ook heel wat mensen die ervan houden, maar ook minstens evenveel die er niet van houden. Waardoor de Lady in Red in Engeland tot 2005 bijna elk jaar opnieuw uitgeroepen werd tot meest vervelende nummer aller tijden. Maar gelukkig voor Chris de Burgh nam vanaf dan James Blunt de fakkel van hem over met You're Beautiful. Bij ons moest hij deze week afscheid nemen van de nummer 1 en zakte naar 2. En dus verwelkomen we zometeen een nieuwe bovenste beste. En dat is na het overzicht van de top 10. Met op 10 Run DMC en Walk This Way. Op 9 de snelste stijger van deze week van Orchestral Manoeuvres in the Dark and Forever Live and Die. 8 Hollywood Beyond, What's the Color of Money. 7 Janet Jackson and When I Think of You. Op 6 stond Boris Gardner and I Wanna Wake Up With You. 5 Bruce Hornsby and The Range met The Way It Is. 4 Madonna True Blue. 3 Berlin Take My Breath Away. En op 2 Chris de Burgh and The Lady in Red. En dan is dit de volgende 3 weken.
1: Nummer 1.
0: En dat is een echte rockklassieker die vanuit Zweden in 25 landen op nummer 1 belandde. En zo ook bij ons, waar dat voor het eerst gebeurde op 11 oktober 1986. Als Europe van 2 naar 1 gaat met de Final Countdown. En zo mogen ook wij beginnen aftellen, maar dan naar de siesta van Jan de Groot. Zometeen na 2 uur. Tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een uur komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar een akkoord over de begroting en 10 miljard euro besparingen. Maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners. Inclusief een nieuwe BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle kansen, alle schijn naar. Want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten. Maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren. Om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
3: Dinsdag is de deadline. Dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. Reisorganisator TUI is getroffen door een datalek, dat bevestigt het aan HLN. Het is niet duidelijk hoe groot de impact is en hoeveel klanten getroffen zijn. Ook de oorzaak van het datalek is niet duidelijk. Verschillende klanten kregen ook al phishingberichten met hun naam, hotel en reisdatum. TUI waarschuwt zijn klanten nu om die berichten niet te openen. En Formule 1, de Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er ook heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: nummer geschreven door Ray Dorsett met Elvis Presley in gedachten, maar Elvis overleed vooraleer dat hij het kon opnemen. Ray Dorsett heeft het dan zelf uitgebracht, dat was de zanger bij Mungo Jerry. Maar we kennen het nummer vooral in deze hitversie natuurlijk van Kelly Marie. Dat was It Feels Like I'm In Love. En weet je wat het is? Dan is het siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Herman de Graaf die is ondertussen helemaal klaar met 1986, dank daarvoor. En van u tot 4 uur, wij weer met een nieuwe siesta. Goedemiddag.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: lekker meezingbaar plaatje op deze zaterdagnamiddag hier bij Radio Demerstad. Mamma Maria. Grote hit was dat hoor, in 1982 voor Ricky E. Poveri. Jan de Groot, Radio Demerstad. En nu is het weer tijd voor de feiten van de dag. 10 oktober vandaag en op diezelfde dag in 1976 trokken wij Belgen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat waren wel historische verkiezingen, omdat ze direct volgden op de grote fusiegolf van Belgische gemeenten. Die gingen officieel in op 1 januari 1977. Het aantal Belgische gemeenten werd door deze fusies drastisch verminderd van 2359 naar 596. En in 1975 viel er in ons land al heel vroeg 3 dagen sneeuw. Dat was toen van 10 tot 13 oktober in 1975. En op 10 oktober 2010 komen België en Frankrijk overeen om Dexia, een Belgische bank, op te splitsen en deels te nationaliseren. En op 10 oktober 2015 blazen 2 zelfmoordterroristen zichzelf op in het centrum van Ankara. Er vallen zeker 106 doden en 186 gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel deelnemers van een vredesmars die op het punt stond om te beginnen. En op 10 oktober 1967 wordt het ruimteverdrag van kracht. Het verdrag schrijft voor dat niemand een gebied kan claimen in de ruimte en dat andere hemellichamen alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt mogen worden.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu met de muziek terug naar 1996. Mr. President komt eraan met Coco Jack.

nummer van het album Tropical Gangsters. Je hoorde Kid Creole en de Coconuts met Stool Pigeon. En er werd destijds ook een maxi-single uitgebracht, een remix-versie zeg maar. En daarop werd een gitaarsolo ingespeeld door Nile Rodgers, de gitarist van Chick. Het weerbericht. Vandaag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. En de maxima liggen tussen 11 en 16 graden. Morgen start met mooie zonnige periode. Later wordt het eerder wisselend bewolkt, maar meestal droog, bij 15 graden. Maandag is het eerst droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe, tegen de avond gevolgd door regen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. En dinsdag en woensdag is er kans op wat lichte regen. De maxima liggen dan tussen 15 en 20 graden, bij een meestal matige zuiden- tot zuidwestenwind. En donderdag zijn er ook brede opklaringen. Het is dan droog en 19 graden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Michael Jackson en I Wanna Be Starting Something. Straks in de voormiddag hoor je al graffiti met Willem de Groot. Daar hoor je meer over de activiteiten die dit weekend worden georganiseerd. Maar wij blikken al een beetje verder vooruit naar eind volgende week. Vrijdag 16 oktober. Dan ben je in Bergendal in Waanrode getuige van een lezing over de legendarische brouwerij Alen. De expo toont een gamma van authentieke voorwerpen. En de toegang is helemaal gratis. Vrijdag 16 oktober om 7 uur 's avonds. En de dag erna, zaterdag 17 oktober, kan je aan de Kortakkerzaal in Rillaar mee op wandel voor de Tienbundertocht. Je kan er vertrekken tussen 7 en 3. En op zondag 18 oktober neemt Jan Nijs je mee door de bossen en heidevelden rondom Averbode voor een speurtocht naar paddenstoelen. Volgende week zondag dus 18 oktober. Ze vertrekken om 9:30 aan basisschool De Vlindertuin.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En met de muziek nu terug naar 1983. Het vrolijke Heidi Heidi Ho. Dit zijn Cool and the Gang.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Een nummer dat oorspronkelijk begon met de volgende woorden: Come on, hit me, I'm not afraid. Maar Jim Morrison was toch een beetje bang. Hij dacht, mensen gaan mij misschien aanvallen. En dus werd de openingszin veranderd. Je hoorde dit legendarische nummer van The Doors uit 1969. Dat was Touch Me. En de mensen van het nieuws kan ik ook al bijna aanraken. Kijk, ze staan helemaal klaar met een update. Benieuwd wat zij te vertellen hebben, zometeen om 3:00. Nu nog Boney M en

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen voor mogelijk het weekend van de waarheid over de begroting. Premier Bart De Wever moet samen met zijn topministers op zoek naar 10 miljard euro, maar het overleg zit muurvast. Vanmorgen stuurde premier De Wever alvast een nieuwe nota naar zijn coalitiepartners met een aangepaste BTW-hervorming. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Ik denk dat ze zo dadelijk van MR een nee zullen krijgen. Daar heeft het alle schijn naar, want ja, het is dan misschien wel wat minder de opbrengsten, maar dan nog, het is nog wel altijd BTW, een nieuwe belasting. En de MR zegt al zo lang dat ze dat absoluut niet willen. Waarom zouden ze dat nu wel aanvaarden? En ik denk zelfs dat Bart Wever eigenlijk hoopt op meer dramatiek en meer theater de komende uren om eindelijk toch tot iets te kunnen komen.
3: Dinsdag is de deadline, dan geeft de Wever normaal gezien zijn State of the Union in het parlement. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 11 mensen om het leven. En dan nog Formule 1. De Nederlander Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij was sneller dan de Brit Lewis Hamilton en de Monegask Charles Leclerc. Door de regen waren er heel wat incidenten, maar liefst 9 rijders vielen uit. De Italiaan Kimi Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien. Maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.

0: Ik ben geneigd om daar eigenlijk positief op te antwoorden. Ja. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir. Oftewel Lady Marmalade, grote hit van Labelle uit 1975. En daarmee is het vandaag 11 uur voorbij op deze 10e van de 10e 2026. Welkom in deel 2 van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Blijf er zeker bij, we hebben heel wat dingen nog in petto. Een opmerkelijk nieuwsbericht over een kwartiertje. Over een half uurtje is het koffiepauze. Aha, en nu Spendo Ballet met True.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
4: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen, wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië, vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
6: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Susan Fassbender en die scoorde in 1981 met dit nummer, Twilight Café. Bracht achteraf nog twee andere singles uit, maar die haalde de hitparade niet. En toen werd ze door de platenmaatschappij aan de kant gezet. Ja, zo gaat dat in de showbiz.
1: Amai, amai.

Inwoners van een afgelegen dorp in het Peruaanse Andesgebergte hebben een nieuwe burgemeester. Normaal geen wereldnieuws, maar door zijn naam is het dat wel. De nieuwe burgervader heet namelijk Hitler Mussolini Simeon Flores. Als burgemeester vertegenwoordigt deze 45-jarige man straks een gemeenschap van iets meer dan 700 inwoners en 229 van hen stemden op hem. Hiermee bleef hij de kandidaat van de rechtse partij met 25 stemmen voor. Dat hij vernoemd is naar de fascistische dictators Adolf Hitler en Benito Mussolini heeft zijn kandidatuur tot een opvallende gebeurtenis gemaakt. Toch is Simeon Flores niet de eerste burgemeester in Peru die Hitler heet. In 2018 werd Hitler Güesclin Alba Sanchez verkozen tot burgemeester van een ander dorp in het Andesgebergte. En tot 2024 zat er ook een Hitler in het Peruaanse congres. Deze Hitler Saavedra was vanaf 2021 tot zijn dood parlementslid in het Zuid-Amerikaanse land. Opvallende voornamen komen wel meer voor in Peru, ook als ze een negatieve historische associatie kunnen hebben.

0: Een nummer dat al werd geschreven in 1962 was het, door Rudy Clark, op de plaat gezet ook toen door James Ray. En toen George Harrison op bezoek was bij zijn zus, toen hoorde hij dit nummer en hij dacht, ik ga er een eigen versie van maken. En dat deed hij ook. En dat werd de grote hit in 1987. I got my mind set on you.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, ja, je hoort het al, hè. I got my mind set on you. Ik niet, hoor. Mijn gedachten zitten alleen maar bij de koffie. Daar is het nu tijd voor gaan worden. Ik neem je allemaal mee naar de koffieruimte. We gaan er lekker van genieten. En we draaien muziek nu van Thierry Pastoor. Le Coup de Folie.

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

Het ziet er helemaal niet uit, maar daarom hoef je het niet te laten natuurlijk. Hè. Walk like an Egyptian, dat waren de Bengals. Eind volgende week, vrijdag, organiseert Raakschonderbuke in de jongensschool aldaar een kaart- en kinavond. Die begint om 8 uur. En ook vrijdag, 16 oktober, nemen de maanmannetjes die van aan basisschool Ons Wereldje in Zichem mee voor een avondwandeling van ongeveer 3 kilometer. Breng wel een lampje mee, want het is dan donker. En ook verkleed ben je er welkom. De deelname is gratis voor kinderen tot 2,5. Vrijdagavond tussen 6 en 8 uur kan je vertrekken. En het komend weekend, zaterdag 17 en zondag 18 oktober, houden bezitters van oldtimer kampeervoertuigen open deur op de camping Het Zwinnenbos in Molenstede. Zaterdag en zondag telkens van 10 tot 6. En dit is Wiltura.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. Uwel en Tricksters met verstand van zaken.
1: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
2: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Donna Summer met Last Dance. En daarmee ook bijna de laatste plaat in deze siesta. Er komt wel nog eentje aan. Rob de Nijs wordt dat met Zonder Jou. En zometeen is Radio Demerstad met Guy de Zwart. Blijf er dus zeker bij. Nog een fijne zaterdag. En graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De begrotingsgesprekken van de federale regering verlopen moeizaam. De kern zit sinds 3 uur weer bijeen. De Franstalige liberalen van MR staan meer en meer alleen. Vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés zei dit bij het binnengaan.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn de initialen van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. Prévot sluit niet uit dat het tot een crisis komt. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Railschoppers vernielden toen bussen, trams en bushokjes. Laurent Vermeers van de MIVB.
5: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade bedraagt is nog niet duidelijk. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale van de Chinese Qin Wenjiang in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 3e ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Het blijft wisselvallig vanmiddag met opklaringen, maar ook buien, maxima rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: oma Madonna al had afgeschreven, die zat er mooi naast. Hè. In juli kwam haar 15e studioalbum uit, Confessions 2 heet dat. En 2 weken geleden viel ze ook nog in de prijzen op de MTV Video Music Awards. Madonna werd daar uitgeroepen tot Artist of the Year, alsjeblieft. We begonnen deze zwart werk met Express Yourself, een nummer van haar dat inmiddels al 37 jaar oud is.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Zo, trakteer jezelf gerust op een gezellige zaterdagnamiddag met onze classic hits. Hou hem gewoon op Demerstad. Ain't that simple. Jawel, zo eenvoudig is dat.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.

Swingen maar met de beentjes en de heupen op Shake Your Booty. 1976 was dat voor Casey en de Sunshine Band hier bij Demerstad. We gaan vooruitzien naar volgende week al. Zaterdag 17 oktober vanaf 19:30 kan je in Cultuurcentrum Begijnhof terecht voor een Liefde voor Muziekavond. En zondag 18 oktober om 14:00 vertrekken de Sint-Joris-vrienden aan de Sint-Janskapel in Sint-Joris-Wingen voor een wandeling van 6 kilometer door Wingen, Hoek en Kraasbeek. Op de Brembergoeve maak je kennis met het witblauwe runderras en tot slot staat ook een bezoek aan bloemen- en plantenkwekerij Bart Blondeel op het programma. Iedereen is welkom voor deze gratis trip.

3 jaar geleden nog in een danskleedje gestoken, deze Stumbling In van Chris Norman en Susie Quattro. De Nobelprijs voor Natuurkunde is ook een beetje gewonnen door Vlaams-Brabant, want de man die hem in de wacht mocht slepen is een zekere Francis Halsen, dat heb je zeker gelezen. Hij woont en werkt al geruime tijd in Wisconsin in de Verenigde Staten, maar de bekroonde wetenschapper bracht zijn jeugd door in Tiene. Hij ging er ook naar de middelbare school, dus de fundamenten van zijn opleiding zijn wel degelijk in het Hageland gelegd. En daar mag de Suikerstad fier op zijn. Ook van Radio Demerstad krijgt Francis Halsen felicitaties en een muzikale Nobelprijs erbovenop.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien. Heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.nl.

Liza Minnelli met de hulp van de Pet Shop Boys. En daar had ze geen dienstenchecks voor nodig, dat kan ik je garanderen. Haar versie van Losing My Mind uit 1989. Ze is naar het schijnt nog heel goed bij de pinken, 80 jaar oud ondertussen. Ze heeft al een behoorlijk druk leven gehad hoor. 4 keer getrouwd en evenveel keer gescheiden. En daarnaast nog heel veel andere liefdesescapades. Onder andere een toxische relatie met Martin Scorsese, de filmregisseur.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
7: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf 4,64 euro per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

geef toe, het klinkt behoorlijk internationaal, dit nummer. Maar ze was wel degelijk een Nederlandse dame, deze Lisa of Liza. Lisa Schulte-Rondholt is haar echte naam, afkomstig uit Breda. En ze zong ooit nog in het achtergrondkoortje van Gerard Joling toen hij Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met het liedje Shangri-La. En dan nu, ten aanval met The Army of Lovers. Ah.

We gingen op reis op deze zaterdag met Rolls-Royce aan het stuur van hun RR Express. En we hebben duidelijk iets met treinen vandaag in zwart werk, want straks in deel 2 komt er ook nog eentje voorbij scheren. Blijf luisteren dus naar Radio Demerstad. En ook in het weekend zijn we cool met de classic hits, want nog net voor 5 uur is dit Tavares uit 1975. It only takes a minute, girl, to fall in love.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De begrotingsgesprekken van de federale regering zetten muurvast. Bij het binnengaan haalde vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
4: Aujourd'hui, je pense pas que het grootste probleem in het land is zeker niet BDW, nog BTW, misschien wel GLB. We zullen zien.
3: Dat zijn dus de initialen van Boucher, die zelf niet rond de tafel zit. MR blijft zich verzetten tegen een hervorming van de BTW om aan extra inkomsten te geraken. Dinsdag dan wordt premier De Wever in de Kamer verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar het is niet zeker dat die deadline gehaald wordt. Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parket.
5: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren, personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord, dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
3: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB stapt naar de rechter na de vernielingen van gisteren. Verschillende bussen, trams en bushokjes moesten eraan geloven. Laurent Vermeers van de MIVB.
6: Wij zijn van plan om ons burgerlijke partij te stellen in de hoop dat wij de schade kunnen verhalen op de railschoppers. Want de schade is toch niet minder. Er zijn verschillende voertuigen gevandaliseerd en dat vinden wij onaanvaardbaar.
3: Hoeveel de schade bedraagt, dat is nog niet duidelijk. En zware stroompannen in Kiev in Oekraïne, dat meldt een Oekraïns energiebedrijf. Het komt door nieuwe Russische bombardementen. De metro is ook tijdelijk stilgelegd door die stroompannen. Het is niet duidelijk of er bij de bombardementen slachtoffers zijn gevallen. Eerder vandaag viel Rusland nog een woonwijk aan in de stad Zaporizhia. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. En geen finale voor Elise Mertens op het tennistoernooi van Peking. Ze verloor in de halve finales van de Chinese Qin Wenjing in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-2. Op het toernooi van Shanghai heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Daarin komt hij uit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld. Vanavond nog enkele buien. Op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
7: En wat nu?

0: Is this the way to Amarillo? Vraagt Tony Christie zich af. Tjonge, tjonge, de man is weer serieus verkeerd gereden vandaag. Je zit in de Demerstad, Tony. Amarillo is nog een flink eindje hier vandaan.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Alle gekheid op een stokje. Ben jij muzikaal de weg kwijt? Dan brengen we je met plezier weer op het juiste pad. Met de classic hits van Demerstad loodsen we je veilig door je zaterdag heen. Welkom in Zwartwerk. Nog tot 6 uur vanavond met in deel 2 straks Delegation en Put a Little Love on Me. En nu eerst McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenvormstraat 30, Alke.
6: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born.

Rarara, wie prijkt er op de Oostenrijkse 1-euromunten? Wel, inderdaad ja, Mozart. Geboren in Salzburg, maar een belangrijk deel van zijn leven bracht hij door in Wenen. En het was de Weense popmuzikant Falco die in 1985 een muzikaal eerbetoon opnam voor deze grote man uit de klassieke muziek. Wist je trouwens dat Rock Me Amadeus nog steeds het enige Duitsstalige nummer is dat het schopte tot nummer 1 in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten?

Radio Demmer staat op zaterdag met America en Sister Golden Hair was dat. Zometeen is hier Michael McDonald met I Keep Forgetting. Maar vooraleer ik het allemaal vergeet, meld ik je nog even dat op zondag 18 oktober om 9:30 Jan Nijs je meeneemt aan de basisschool De Vlindertuin. Door de bossen en heidevelden rondom Averboden voor een speurtocht naar paddenstoelen. Ook zondag 18 oktober om 9:30 openen aan de Bakelstraat in Zelem de inschrijvingen voor de bosloop. Je kiest voor 4, 8 of 12 kilometer en het vertrek is om 10:15. I keep

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Aretha Franklin, de Queen of Soul wordt ze genoemd, met respect. Origineel is het van Otis Redding, die zong het nummer vanuit een mannelijk perspectief. Aretha Franklin die boetseerde het naar haar hand en maakte er bij wijze van spreken een vrouwelijke versie van. Respect wordt algemeen beschouwd als een van de mooiste popnummers ooit gemaakt. En wie zijn wij om het daar niet mee eens te zijn?

was geloof ik de laatste nummer 1 hit van ABBA in Groot-Brittannië. Take a Chance on Me, we zaten in 1978. Het is bijna zover, ze zijn er al lange tijd halsreikend naar aan het uitkijken, de U2-fans. Nog exact 33 dagen moeten ze geduld hebben, want op 13 november komt het nieuwe U2-album uit. Het gaat Carnaval de Loose heten en we zijn heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Het zal in elk geval een andere sound zijn dan dit meesterwerk van hen uit 1987. Uit het legendarische album The Joshua Tree is dit With or Without You. See the

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvensteenweg 160 in dienst.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet.

Radio Demerstad op zaterdag, dat waren de Nederlandse zusjes De Vries, beter bekend als Maywood, met Give Me Back Your Love. En we blijven nog even hangen bij onze noorderburen, want we gaan tjoeke tjoeke tjoek doen. Hey!

Uit de tijd dat de Nederlandse spoorwegen nog punctueel waren, Left Side, een band onder leiding van Peter Koelewijn met Like a Low, Low, Low, Low, Low, Locomotion. Onze zwartwerktrein die heeft zijn eindstation bijna bereikt, maar ik zie hier dat Willem Doorleijers zijn discotrain al aan het klaarstomen is, dus het komt allemaal goed. Hij gaat hier vanaf 6 uur volle gaas vooruit in Weekend Willem. Nog een fijne zaterdagavond en graag tot

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn nu al 24 mensen aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. Bij de manifestaties van de vakbonden en de leerlingen vielen relschoppers de politie aan en richtten ze vernielingen aan. En er zullen nog meer aanhoudingen volgen, dat zegt Aurélie Anne de Vos van het Brussels parquet.
4: In alle zaken moeten er nog cameraonderzoeken gebeuren. Personen worden verhoord, politieagenten worden verhoord. Dus dat is nu allemaal lopend. Het zijn heel ernstige feiten en sowieso zullen er gevolgen zijn. Het is natuurlijk heel veel werk voor het parket. Er zijn vandaag 3 extra magistraten aan het werken op permanentie van het parket.
3: In Brussel is afgelopen nacht een politievoertuig uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Het gebeurde aan het politiecommissariaat van Haren. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Er wordt nu onderzocht of de brand werd aangestoken. In Saudi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd na een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen. De strijd tussen Saudi-Arabië en de Houthi-rebellen is de voorbije dagen opgeleid. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven nog 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. En sport, de Fransman Paul Seixas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is de jongste winnaar ooit. Seixas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd 4e op 1 minuut 20. Ramses de Bruyne reed een sterke wedstrijd en werd 11e, maar hij is diep moeten gaan.
5: Dat gewoon volledig ik af ben nu, meer is er niet meer van te zeggen. Heel een dag kun je hard gereden. Extreem hard. Meer kan ik er niet van zeggen. Dat ik dit nog kan, ben ik heel tevreden mee, ja.
3: Jarno Wiedaar werd 13e en ook hij was helemaal kapot.
6: Het is mijn eerste keer tegen de 6 uur koers en ik wist niet dat ik zo diep kon gaan eigenlijk over 6 uur of zo. Ik ben helemaal aan kloten.
3: Een nieuw Belgisch record voor Roos van Otterdijk in het korte baan zwemmen. Dit keer op de 100 meter vlinderslag. Ze reed dat op de wereldbeker in Oezbekistan en ze pakte ook het goud. Ze verbeterde het record dat ze vorige week nog maar zwom in Baku met 900ste van een seconde. Die nieuwe bestijd is nu 55 seconden en 20 honderdste. En de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monegask Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de 2e pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de hits die je kent.
1: Hoor nog eens wat. Op Demerstad.
7: Hey you, this is...

0: fantastische plaat blijft dit, Dance Reaction. En welkom in de Disco Train en als een voorloop op de Party Train. Maar die rijdt pas vanaf 1:08 vanavond.
1: Willem, door de leiers.
0: Wij vliegen erin hier tot 1:08. Willem weekend, weekend Willem, wat jij wil. Voor de 10e van de 10e. Dillinger, Cocaine in My Brain. Hey Jim, Jim. Nou, die zometeen. Sharon Redd komt er ook aan. Eerst Animotion. Heerlijke plaat, compleet vergeten. Kleine hit geweest, wat een topper. Obsession, goedenavond.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat. Steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Wassalon, langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Het volgende feestseizoen komt er.

Van lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboe! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

This Is In The Name Of Love, dat was haar grootste hit. Ze heeft nog een paar topplaten gemaakt. Denk aan Beat The Street en deze Can You Handle It. Sharon Redd bij Demerstad. Nutbush City Limits. We gaan even heel oud. We gaan naar een geweldig duo. Ike en Tina Turner. Ook Chaka Khan komt eraan. Nog meer topdames. Wat dacht u van deze Alexandra Stan? Een one-hit wonder uit de... Nou, was het nog net Zero's, net begin Tense. Ben het alweer even kwijt. Maar hij blijft leuk. Blijft ook in je kop hangen, dit deuntje. Mr. Sex.

Origineel van Prince. Een wereldhit dankzij Chaka Khan. Daar kan hij vaker over meepraten, want met Sinead O'Connor gebeurde hetzelfde. Hij nam Nothing Compares to You origineel op. De wereldhit kwam er uiteindelijk in uitvoering van Sinead O'Connor. En dit zijn de vrienden van Tool

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

W-kantje, of zoals je noemt, de dubbele A-kant zou ook nog kunnen, van Last Christmas. Fantastisch. Wham! Ik vind het een van hun beste. Everything She Wants bij Radio Demerstad. Er mag al eens een speciale tussen zitten op de vrijdag en zaterdagavond. Net even wat meer funk, disco en dance in jouw radio. Marcia Griffiths nu, Electric Boogie.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-2909-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Volgens mij waren het de meiden van de Bellstars, hè, die hier de originele van hadden. Aiko, Aiko, het zou ook zomaar een deuntje uit de rimboe van heel lang geleden kunnen zijn. De hit van Justin Wellington en Small Jam uit, wat was het, een jaar of 5 geleden. Oh, van een draak van een plaat eigenlijk, maar het was wel een hit. Non-stop dance, dat bent u van ons af en toe ook gewend, toch? Zo, na de middernacht, dan is het non-stop fijne muziek bij de Emerstad. Gibson Brothers. When

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het begrotingsoverleg van de federale regering ligt weer stil. Er is geen akkoord. MR blijft zich verzetten tegen extra geld uit de BTW. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Over een uur gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In Saoedi-Arabië is de internationale luchthaven van Riyadh ontruimd en zijn alle vluchten geschrapt. Het komt door een aanval van Houthi-rebellen uit Jemen. Een raket is op de luchthaven ingeslagen en daarbij zijn 10 gewonden gevallen. Eergisteren kwamen bij een aanval op de luchthaven 3 mensen om het leven, onder wie een piloot. De Fransman Paul Cexas heeft de Ronde van Lombardije gewonnen. Hij is 20 jaar en de jongste winnaar ooit. Cexas reed op een 20-tal kilometer van het einde weg uit een groepje met de favorieten. Hij had bij de aankomst 48 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas en 1 minuut en 5 op de Italiaan Giulio Ciccone. Remco Evenepoel werd vierde op 1 minuut 20.
5: Ik denk niet dat er veel meer in zat dan vandaag. Uiteindelijk, de derde plek was een beetje in zicht, maar uiteindelijk was ook snel voorbij. Natuurlijk wil ik altijd graag winnen, maar als de benen niet toelaten, ga ik daar niet echt enorm teleurgesteld om zijn, want dan is dat wel logisch om niet te winnen, maar het is nog een mooie wedstrijd geweest.
3: Ramses de Bruyne werd 11e, Jarno Widar 13e. In ons voetbal is Anderlecht met 1-2 gaan winnen op het veld van Cercle Brugge. Cercle kwam vroeg op voorsprong, maar Anderlecht scoorde in de slotfase 2 keer. In de stand blijft Anderlecht 5e. Cercle staat voorlaatste. De Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Singapore Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor de Monégasque Charles Leclerc, de Brit Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli. Voor Verstappen is het de tweede pole dit seizoen. Hij won vanmiddag ook de sprintrace in Singapore. Vanavond nog enkele buien, maar op veel plaatsen blijft het droog met opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag blijft het droog en wordt het zachter, maxima rond 17 graden.

0: Come back and stay for good this time. Dan moet ik even nadenken, er is een originele van. Hè? Want Paul Young die leende nog alles wat liedjes links en rechts.
1: Willem Doreleijers.
0: Weekend Willem in je radio nog tot een uur of acht. Ik heb video bij, dat is leuk. Hey, hey, hey, hey girl. Somebody, hoor je zo. Ook Sash met Tina Cousins. Eerst Hot Chocolate. Daar is het bijna weer voor. Warme chocolade met een toefslagroom erop. U kunt mij daar dag en nacht voor wakker maken. Everyone's a winner, baby.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, maar Soetke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

toppers uit de 90s en dansbaar. Dan ben je hier op vrijdag en zaterdagavond op zich wel aan het goede adres. Mysterious Times, Sash, Tina Cousins en we blijven even in de 90s. Gala en de legendarische track Freed from Desire.

Caroline Loop uit Frankrijk, C'est la What, 1987, was ook een klein hitje hier. Leuk om te horen. Wordt in Frankrijk nog veel gedraaid trouwens, dit nummer, ja. Ik luister nogal eens in mijn vrije tijd naar de Franse radio. Het is Demerstad, zaterdagavond. Meer funk, disco en dance in je radio. Straks is er de Party Train. De hele programmering vind je op radiodemerstad.be. En daar vind je ook de complete week- en weekendkalender onder het kopje agenda. Je kan ook nog even checken welke hitlijst vanmiddag werd aangedaan. Tussen 12 en 2 in de Flashback Top 30 en de playlist kan je ook nog eens een keer terugkijken. Zometeen Take 5. Eerst Bobby Brown. Every little step

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je hoort
2: nog eens wat. Dit is Demerstaat. Hier hoor je Thijs.

Maak nou af waar je aan begonnen bent. Je hoort dat wel eens vaker ook op het werk. Fantastische plaat dit. Gladys Knight en haar pips uit eind jaren 70 bij Demerstad. Zometeen de Nights on Broadway nog eens bezoeken met de Bee Gees. Naar Dirty Harry, Debop.

0: alles op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
0: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D inhalen.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel. 0475-34-96-72.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
5: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
6: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: Didi na na na.
1: Hoe fijn, hoe toepasselijk op een zaterdagavond om Saturday Night in je radio te krijgen van Wakefield. Wij zijn er mee weg, vrienden. Zometeen na 8 uur. Björn van Zundert, allemaal voor u. In een nieuwe editie van de Party Train, de zaterdageditie. Wens u een fijn weekend. Volgende week, nieuwe date om 6 uur op de vrijdag. Boogie Wonderland.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hoogleden in West-Vlaanderen is een vrouw van 19 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Een jonge mama, haar baby van 4 maanden oud en haar partner van 22 raakten lichtgewond. Hun auto raakte van de weg af en knalde tegen een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremier zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over de BTW-hervorming. Morgen houdt premier De Wever gesprekken met de partijen apart. Het staat nu al vast dat hij de deadline van dinsdag niet haalt. Dan had De Wever zijn begroting moeten voorstellen in de Kamer. En rond deze tijd gaat de E40 Brussel-Leuven volledig dicht in Berthem, in beide richtingen. Je hoort Anton de Koster van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We gaan vandaag de brug die we de laatste maanden gebouwd hebben op een terrein langs de E40 op haar definitieve plaats zetten. Dus we gaan daar de hele nacht voor nodig hebben. Dus daarom moeten wij vanavond de E40 afsluiten.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. Vannacht opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Zo start je hem goed, de Party Train. Meteen een nummer om uit de volle borst op mee te roepen, zingen en jezelf eens goed te laten gaan. The Simple Minds waren dat met Don't You Forget About Me. En nu, Barry White.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Heerlijk nummertje, wat een classic zeg, deze van Patti LaBelle. En Release, we zaten ermee in 1980, daarvoor van een heel ander kaliber, midden van de jaren 90. De Bee Gees door de mangel gedraaid door N-Trans en Stayin' Alive. Hey, welkom erbij, dit is de Party Train op zaterdag. Fijn dat je bij ons bent, wij feesten door tot en met middernacht, met Inner Circle onderweg, met Rock With You. Naar deze classic van Sister Sledge, nou, die houden het gezellig in de familie. Iedereen is familie. Nou, die hebben rare dingen gedaan dan volgens mij, toch? Hè? We are family.

0: Time Bandits, leuke band die leuke albums maakte trouwens. Fijne muziek dus. En dit was eigenlijk een mooi voorbeeldje van Live It Up uit 1981. Luther Vandross, dit wordt nog eens bijgehaald met een van zijn classics uit het begin van de jaren 80. Never Too Much komt er zo meteen voor je aan. Eerst duiken we de jaren 90 in. Nou, met een typische radioclassic uit het midden van de jaren 90 toch wel. Dit is Amber. Nou, ze weten het, hè. Vanavond ga je scoren. This is your night.
1: Zaterdagavond. Party time. The party train.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Erover zingen is één, erover praten is leuk, maar het zien is waarschijnlijk voor heel wat mensen nog wel wat leuker. Ja, vooral voor het mannelijk geslacht of voor de dames die graag een mooie nasty girl zien, kan dat ook natuurlijk. Je hebt van die mensen die kijken graag toe, you never know, of die doen er ook graag iets mee. Vanity Six was dat uit 1982. Love Me Baby, het is een vraagje van Sheila and the B Devotion, wordt zo meteen beantwoord na deze van The Spinners. Kill.

0: schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, Soetke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
4: Wow.
2: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.nl.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Schade aan je voorruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silcoautoglas.be.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: We mogen hem toch wel een van de eerste blanke succesrijke rappers noemen, al bleef het maar bij één nummer. En hij had zo'n opzichtige kuif als kapsel. Ja, dat was een merk, een brand dat hij van zichzelf had gemaakt. En hij is tegenwoordig nog altijd hetzelfde, hoor. Geloof me of geloof me niet, je mag gerust eens een keer online gaan kijken. Vanilla Ice dus en Ice Ice Baby. En deel 2 van de Party Train komt er zo meteen aan. Ik heb eerst nog deze van Electric Light Orchestra, Shine a Little Love.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hooglede in West-Vlaanderen is een vrouw van 18 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ze was pas bevallen, haar baby van 4 dagen oud en haar partner van 22 raakte lichtgewond. Hun auto ging van de weg af en reed frontaal in op een boom. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was daar op oefening. Hij laat een vrouw en een dochter na. En in ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
4: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
3: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en A-Gent. Maar die ploegen moeten nog spelen. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

Ze hebben de stoof wat harder gezet. Hè? Het wordt een beetje te warm. De heat is aan. Dat was Glenn Frey. Welkom in deel 2 van de Party Train op Demerstad. Tot en met 10 uur neem ik je nog mee doorheen de feestelijkheden. Straks tussen 10 en 12 is er Chris van Opstal. Hamilton Bohannon, die mag er straks aan beginnen. Met Let's Start to Dance, vind ik een goed plan. Maar eerst de mensen van Third World. Een plaatje wat je misschien ook al kent in de versie van Heavy D and the Boys. Maar dit is de original one uit 1979. Now That We Found Love.

0: regen. Blaadroop je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
3: Het is weer de tijd van het jaar.
4: Halloween. Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

En of, ja, en of dat het een feestje is hier, het zal er niet zijn. En met de mannen van Cool en de Gang zit je altijd garant, zeker en vast, als ze Celebration mogen brengen natuurlijk uit 1980. Straks nog wat meer 70's op je radio. Ja, we gaan er nog eens een keer muziek van Linda Carr bij halen, een High Wire. Zometeen dus, na dit hier uit de Tens, ja, 2013, toen was het een dikke nummer 1 hit. Die man hadden zo'n beetje een disco 80's sound. Maar ja, ze waren absoluut Tens en Zero's, zeg maar. Ik heb het over Daft Punk met Pharrell Williams. Het zijn ze met Get Lucky.

0: levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Binnenstad. Overal. Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Wat een stem en niet meteen een groot hit deze, maar toch wel eentje die serieus blijft hangen in het collectief geheugen. Tenderness was dat. Nog meer 80's op je radio met meneer Alexander O'Neill. De man die bracht toch wel funky disco sound. Zo begin en het midden van de jaren 80. En dit is daar zo'n klapper van je welste van. Hè? Dit is Criticize.
1: Zaterdagavond. Jouw weekend wordt heter en beter. The Party Train.

mag ik het ook nog eens een keer doen? Ja, want dat zit in dat nummer, hè. Delight and the Groove is in the Heart. Het bleef bij één plaatje, maar wat een kanjer van een hit in 1990. Dit is...

0: Wie ligt in de slaapkamer? Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de Toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
9: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
10: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
11: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

0: Je moet er maar opkomen en een nummer maken over Barbara Streisand, of toch in ieder geval waar dat haar naam in vermeld wordt. Ja, de mannen van DuckSauce deden dat en die deden dat goed, want dat werd een dikke hit. Daarvoor ook nog de 3 Degrees en Year of Decision. Zometeen tussen 10 en 12, meer Party Train bij Demerstad. En reden te meer om bij ons te blijven, want Chris neemt je mee richting middernacht. Ik laat je nu met Philadelphia International. Redelijk actueel nummer als je die stakingen van tegenwoordig overal ziet en alles wat er in bepaalde grootsteden gebeurt. Hè. Let's clean up the ghetto.
1: You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was,

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Met staatsjournaliste Hannelore Simoens.
4: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, één op één gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
3: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van die oproepen gericht aan jongeren.
5: Ik denk dat we zeker ook moeten daar toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet naïef zijn in een tijdperk waar dat hybride oorlogsvoering echt wel aan het pieken is.
3: Gisteren liepen de rellen in Brussel zwaar uit de hand. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
6: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
3: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui. Minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui. Maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

Een beetje kunnen voelen tijdens de partytrain bij Rem Bjorn. En dit waren de Jacksons' Can You Feel It uit 81. Een hele goede avond. The Party Train. We zijn erbij tot middernacht vanavond, als u dat goed vindt. Chris van Opstal. Met straks Ice MC, Think About A Way. En deze van de Bee Gees, More Than A Woman uit Saturday Night Fever.

Ook alweer een hele tijd geleden hoor. De Dash Band was dat, een Let It Whip uit 1982. Wij wippen hier vooral naar de dansbare plaatjes met zometeen een vergeten nummer van Jimmy Cliff, Hakuna Matata, een zomerhitje uit 95. En deze van Cool and the Gang, ja, dat is een waarheid als een andere. Let's go dancing!

Gretchen Band was dat, een I Love's in Jeopardy. Beste vrienden, we gingen daarvoor terug naar 1983. Welkom bij Damonstad en welkom in... The Party Brain. Fijn dat je hier bent met zometeen Marissa Turner, Don't Need to Know Your Name. En deze van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Classic hits, je hoort nog een zwaar. Come on, everybody.

Oliver Cheatham was dat een Get Down on Saturday Night. Dat zal geen probleem zijn. Eens even kijken naar de weersverwachting. Hoe ziet het er morgen uit? We starten met mooie zonnige periode. Overdag wordt het wisselend bewolkt met een kleine kans op neerslag. Maar dat is vooral voor het noorden van het land. Maxima 15 graden. Voor maandag na het oplossen van hier en daar wat mist. Een droge dag met temperaturen tot mogelijk 18 graden. We krijgen ook hier en daar de zon te zien. Dus ja, zo slecht ziet het er nog niet uit. Dit is Blondie en de Tide is High.

Hey, voilà, beste vrienden. Ja, dit is hem. Je zit bij Radio Dimmerstad. Dit zijn de grootste classics en de meeste dansbare plaatjes natuurlijk. Je hoorde Blue Boy, Remember Me. Daarvoor George Benson en Inside Love. It is so personal. Hey, we gaan naar het nieuws van 11 uur. Dat doen we onder meer met New Order en Blue Monday. Het was destijds een nummer wat alleen op maxi-single verkrijgbaar was. En dat duurde nu bijna 11 minuten. Maar we hebben er toch maar een radio-edit van gemaakt. Een minuut of vijf is meer dan voldoende voor Blue Monday.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug stond al een hele tijd naast de snelweg. De plaatsing lokt heel wat kijklustigen.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
4: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In de Verenigde Staten heeft Krista Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
6: En wat nu?

0: Ja, Alison Moyet en Vince Clark hier samen bij Yazoo Don't Go, nummer 1 hit in 1982. Een hele fijne avond. Welkom in de partytrain, beste vrienden, hier op zaterdagavond.
1: Zaterdagavond.
0: Dat zeg ik toch?
2: Jouw weekend wordt heter en beter.
1: The Party Train.
0: En we blijven tot middernacht.
3: Chris van Opstal.
0: Straks Bruce en Bungo en Everybody's Guile, maar eerst Soul to Soul.

Ja, nou ja, ik weet niet wat het was, maar dat is een soort duiveltje in een doosje, denk ik. Ja, het zat in een doosje. Living in a box. Let's blow the house down in 88. En Bruce en Banco, die waren er ook bij met Everybody's Guile in 1986. Dit is Demerstad, beste vrienden, met straks een special remix van Verdammt, ik liep dich van Matthias Rijn. Maar eerst Candy Staten uit 76 en Young Hearts Run Free.

ik weet niet of het echt belpop is. Het is echt popmuziek natuurlijk. Alhoewel, ja, je kan het bij de electropop rekenen. Ze komen uit Lokeren, dit groepje. 1000 Ohm en AGNES. Uit het begin van de 80's. Kijk deze nog. Ja, een jaar later was het een hit voor My Mind. Hier is die Hypnotic Tango.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Windjamba was dat, tassen en turnen hier bij Radio Demmerstad. Ja, dat heb ik ook wel eens van die moeilijke nachten. En dan wordt het tassen en turnen, hè?
1: The party train.
0: En die trein die rijdt nog tot middernacht. We hadden daarvoor ook nog Freeze met IOU. Dat was tijdens de breakdance-periode in 1983. Goed, dit is Modern Talking. Twee jongens. Twee jongetjes zullen we maar zeggen. Ze hadden een hit met dit. You can win if you want. Modern Talking. Ja, sommigen waren helemaal voor, anderen waren helemaal tegen. Je had eigenlijk niet echt een middenmoot bij die twee.

What I Got Is What You Need. Dat was Uniek uit 1983. Vrienden, wij gaan naar middernacht. Dat doen we straks onder meer met Fiocco and the Spirit. En deze van Delacy in 1995. Je mag verstoppertje spelen, want dit heet inderdaad Hideaway. Hey, maak er nog een fijne zaterdagavond van.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Berten wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug weegt 4000 ton en stond al een hele tijd naast de snelweg. Er zijn meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij er ingesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bertem wordt op dit moment een brug over de E40 Brussel-Leuven geplaatst. De snelweg is volledig afgesloten in beide richtingen. De brug weegt 4000 ton en stond al een hele tijd naast de snelweg. Er zijn meer dan 2000 kijklustigen op afgekomen.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
3: De snelweg zal pas morgen in de loop van de namiddag weer opengaan. Je kan de omgeving beter vermijden. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het tijgerverblijf terechtgekomen. Volgens omstaanders zou hij er ingesprongen zijn. Hij werd aangevallen door een van de tijgers en overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht wat er precies gebeurd is. De dierentuin blijft het hele weekend dicht. En in ons voetbal is A-Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat morgen nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog vanavond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een tragisch ongeval in Frankrijk. Een Belgische militair is omgekomen in de Pyreneeën, meldt minister van Defensie Theo Francken. Het slachtoffer is een ervaren paracommando uit Schaffen bij Diest. Hij was op militaire oefening en kwam tijdens een trektocht in een diep ravijn ten val. De militair laat een vrouw en dochter na. Het federale begrotingsoverleg zit nog muurvast. Na een hele dag intensief onderhandelen zijn premier De Wever en de vicepremiers gisteravond zonder akkoord uit elkaar gegaan. Knellend punt. Voorlopig de MR die pertinent weigert te praten over een BTW-hervorming. Aanstaande dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Maar het is niet duidelijk of dat allemaal nog haalbaar is. De kans is klein. En wanneer er wordt verder gepraat is ook niet helemaal duidelijk. Maar vermoedelijk nog deze middag. Er is mogelijk buitenlandse inmenging in het spel bij de recente rellen in ons land. Daarvoor waarschuwt communicatie-expert Reinoud van Zandieke. De talrijke oproepen tot geweld die eergisteren leidden tot zware vernielingen in Brussel circuleren opvallend vlotjes op TikTok en zijn rechtstreeks gericht op kwetsbare jongeren. In de Verenigde Staten heeft de ter dood veroordeelde Krista Pike het ziekenhuis mogen verlaten. Pike overleefde op een beetje zeer vreemde wijze twee dodelijke injecties tijdens haar mislukte executie. Ze is inmiddels stabiel genoeg verklaard en overgebracht naar haar reguliere gevangeniscel. Maar ja, wat er nu met haar staat te gebeuren is onduidelijk. Sport in de hoogste voetbalafdeling heeft Club Brugge een ruime zegen geboekt. Blauw-zwart ging met 1-4 winnen op het veld van La Louvière. Club Brugge-verdediger Kiriani Sabi was uiterst tevreden na de wedstrijd. Door de overwinning nestelt Club Brugge zich voorlopig alleen aan de leiding in het klassement met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière blijft achter op de 15e plaats. Vandaag wisselen zonnige perioden af met hier en daar kans op een bui bij maximaal 15 graden. Maandag start de nieuwe week volledig droog en wordt het met 17 graden dan ook een pak zachter. De kans op een plaatselijke bui blijft wel bestaan.